leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Radio Ludo, het station waar golden oldies klinken als fonkelnieuw. Geniet van...

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud'Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een 50-tal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Maasmechelen is voor het eerst een tijgermug waargenomen. De exotische mug met zwart-witte strepen kan hinderlijke steken veroorzaken en is in tegenstelling tot de gewone muggen ook overdag actief. Ze kan in sommige gevallen ziektes overdragen, al blijft de kans in België voorlopig erg klein. Experts vragen om stilstand water te vermijden en waarnemingen te melden via muggenmonitoring. Na een vertraging van een half jaar is de glijbaan van het stedelijk zwembad in het Sporting Genkpark opnieuw geopend. De opening liep vertraging op door technische problemen en het faillissement van de aannemer. Een nieuwe aannemer werkte de resterende punten af. Volgens de stad gaat de glijbaan pas open wanneer alle technische en veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Daarmee is het zwembad nu volledig operationeel. Vandaag is het meestal bewolkt met lokaal een beetje regen, vooral in het oosten van Limburg. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het 23 tot 25 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met maxima tot 27 graden.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovet Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Lovet Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Leasebike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En deze dagen extra veel in de belangstelling. De zon, Sally Sally, middle of the road. Ze is nadrukkelijk aanwezig de laatste tijd. En dat moet ook, want het is zomer, zoals u waarschijnlijk al wel door zult hebben.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En zou de zomer van 2026 te boek gaan staan als meest warme tot nog toe? We zullen het moeten afwachten. Alvast, de zomer geeft wel present de laatste dagen, laten we dat op zijn minst zeggen. En in deze zomerse en zondagse aflevering van Espresso ook vandaag weer extra veel muziek en weiniger gepraat, zoals wij dat wel een keer durven noemen. Voor de rest blijft onze programmatie op zondag identiek. Met andere woorden, straks is er siestdag tussen 10 en 12 in een normale uitvoering. En ook vanavond de herhaling van vorige week tussen 5 en 7. En nu mag je van ons muziek verwachten van The Cats, van de Stylistics, van Roy Black en van Johnny Cash.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. It seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: schat, dat is een goed gedacht.
1: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.

Rum en Coca-Cola, het geluid van zon, zee en de ultieme ontspanning. Goed dat je luistert, want je bent precies op tijd voor jouw portie zonnige vibes op de radio. Of je nu onderweg bent of, stel je voor, ergens al lekker in de zon zit, we brengen dat ultieme weekendgevoel gewoon naar jou toe. Schenk jezelf wat fris in, zet de radio wat luider en geniet van deze evergreen door de groep Blue Haze.

was Odendijk van een hit in de versie van The Platter Smoke Gets in Your Eyes door de Britse groep, studiogroep moet ik zeggen, Blue Haze. En als de rook om je hoofd is verdwenen, kan jij de tafel en een paar stoelen aan de kant zetten. In gedachten maken we er een heel dansant moment van, samen met Patrizio Buone en zijn Mambo No. 5.

gebaseerd op de Mambo No. 5 van Pérez Prado, Deze Bella Signorina. Koppel ik daar meteen een dame aan vast? Niks van. De dames ga ik op deze zondag wat rust gunnen. Die mogen lekker niks doen. Die mogen toekijken. Het werk is aan de mannen. In dit geval The Merry Men uit Barbados.

Het is duidelijk zomer hier bij Radio Ludo en in Siestdag de Starlight Orchestra en Madame Amore Mio. Uit de grensstreek met Mexico en Texas is hier Chris Montez, ooit een grote fan van Ritchie Valens. En we gaan daarom, onze Chris, met rockende singles als Let's Dance, maar schakelde nadien over naar Latino-hit in de songs, zoals deze.

Alonso nog altijd in leven zijn. Chris Montez intussen 79 jaartjes jong. Arno Diegas, wat zoveel betekent, kom aan, hè. Zeg dat nu niet. Willen we eens terugkeren naar de tijd dat we onbezorgd door het leven konden stappen, halt houden, ik geef een voorbeeldje, hè, bij een gezellig café met tegen de muur een kleurrijke jukebox. En wat dronken we dan? Zo ergens in de 50's, eind jaren 50, een Coca-Cola natuurlijk. En als het even kon, zochten we een plaatje om op te dansen op die jukebox. Hè. Want dat kon en mocht er nog. Dansen op een meter afstand van de toog, liefst dan nog met het mooiste meisje uit de buurt.

favoriete plaat hier bij Radio Ludo en vooral op de zondag Prism in Jeans, Richard Hawley. En dat plaatje deed me meteen denken aan de allereerste grote hit van Roy Orbison, Only the Lonely, door Helmut Lotti via een technisch trucje jaren later als een duet ingeblikt.

Jawel, Roy Orbison samen met Helmut Lodi, of omgekeerd, Only the Lonely. Roy, bekend van talrijke hits, ga ze niet allemaal opzommen, maar zijn meest gecoverde compositie is en blijft Blue by You, decennia later van een Spaanse versie voorzien door Semino Rossi.

Precies, 35 jaar geleden in het voorbeeld Jura La Melodia. En voortbordurend op die titel nog iemand van bij ons, Lisa Delbos, met een zomerse hit uit de jaren 30, uit 1931, de song Maladie d'amour, van een arrangement voorzien 18 jaar later door Henri Salvador, die het op plaat zette. Veel later nog eens overgedaan door onder meer Sacha Distel. Dan moet ik weer even terug in de tijd. Het waren de Amerikaanse Ames Brothers die er een Engelstalige hit mee scoorden in de 50s. Dat heette toen Melodie d'amour. Hier dus in de versie van...

Lisa Del Bo, Melodie d'Amour. En eenmaal je dat ritme in je lijf hebt, is het nog moeilijk je heupen en de rest van je onderstel in bedwang te houden. Hier is zo'n Latijns-Amerikaanse dans die zijn oorsprong vond in de 60s. Ik heb het over de aanstekelijke bachata.

wel vaker tegen, vooral op sommige dagen in de zomer, als de zon schijnt en tussendoor er een plensbui is, een regenbui. De kermis in de hel, zeggen we dan. Net zoals in dat liedje van het dansorkest Tony Evans, Sunshine in the Rain. Dat smaakt naar nog. Ik zie in de boekenwinkel soms titels liggen die een variatie zijn op het thema mannen zijn slim, vrouwen zijn nog slimmer. Dat had in de 50s Harry Belafonte ook al door toen hij het liedje schreef Man Smart, Woman Smarter. En hij zette dat ook op plaat. Hier nog eens overgedaan door Dr. Victor en de rest of the Rebels.

zijn bestemd voor het betere heuvelwerk, Dr. Victor en de rest of the rebels. Men smart, woman smart. Ik ga er niet verder op in, door die bewering te weerleggen of zo, niks van. Ik sta nu recht, loop naar hiernaast voor een nieuwe lading platen en na het nieuws ben ik er terug. Tot zometeen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Liesebike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Welkom bij Sjesdag en zeg nu zelf. Het leven is mooi, het is licht en het zit vol kleine verrassingen. C'est si bon. En precies met deze Franse joie de vivre neem ik jou het komende uur mee op een heerlijke reis vol ontspannende muziek.

Het mag zo gek niet klinken of we draaien het hier bij Radio Ludo, vooral dan op de zondag. Dan mag het allemaal wat speelser. Je hoorde daarnet een liedje in het Roemeens en die mevrouw had het over het feit dat ze maar een meisje is van de boeren buiten. Die song zou zo passen bij een programma als Boerin zoekt man. Bestaat dat? Nog niet, denk ik. Een liedje dat je zowel qua inhoud als qua ritme en melodie niet al te ernstig hoeft te nemen. In het muziekvak noemen ze dat novelty songs. En soms doken die zomaar op in de Amerikaanse top 100.

Gebaseerd op de klassieke melodie Tans der Stunde uit het ballet La Gioconda van Amilcare Ponchielli, hiervan een parodierende versie voorzien door Alan Sherman. Wie er ook een krak in was, bestaande klassiekers van een speelse, hilarische versie te voorzien, was Ray Stevens. Dit is wat hij deed met de musical klassieker Indian Love Call.

Oorspronkelijk een compositie van Bert Kempfert heet dan Milica. In Amerika opgepikt door Bobby Fenton, jawel, die het op een van zijn instrumentale platen zette. Hij doopte dat liedje om tot Sweet Maria. En zo zie je maar hoe ik elke week op zoek ga naar platen die nu eens niet grijs gedraaid zijn of zelfs nooit gedraaid werden. Zoals deze plaat bijvoorbeeld van Gerard Vindland.

zo vaak gedraaid, deze Duitse versie van Red Roses for a Blue Lady. Ich sende dir Rosen, Gerhard Wendland. Heb ik nog een AI-productie achter de hand, zo'n artificiële? Jawel, ik ben even op zoek gegaan in Frankrijk of ze zich daar ook mee bezighouden. En ik kwam op die manier terecht bij een productie die Echo d'Autrefois heet. Die producers voelden zich geroepen Franse klassiekers nieuw leven in te blazen. Dit is wat ze deden met het chanson Les Feuilles Mortes, dat wij vooral kennen als The Autumn Leaves.

simpelste hit hier bij ons. Maar met deze melodie vond Paul Anka zijn tweede hitadem en scoorde er in zijn thuisland Amerika een vette top 10 hit mee. Dat was in 1974, als ik me niet vergis, One Man Woman, One Woman Man. Dat gaat over de ontrouw van een man, terwijl zijn geliefde hem wel trouw blijft. We kennen dat. Paul Anka in duet met Odia Oates. En dan nu even een streepje zonder tekst. Dan hoef ik nadien het verhaal niet uit de doeken te doen. Perez Prado.

0: Eveneens van de hand van Perez Prado, Patricia. Dat was in 1958, meteen nadien vertaald door het in die tijd Duitse tieneridool Peter Kraus. Ik zag een tijdje geleden op de Nederlandse televisie een special rond het fenomeen André Hazes. De pa dus, hè, de senior. En daar gaf zijn producer toe dat André één liedje koesterde boven alle anderen. En dat was Als je alles weet. Nu ging André wel vaker Leentje Buur spelen in Italië. Daar heet dat liedje oorspronkelijk Perdere l'amore, geschreven door Massimo Ranieri, die er in 1988 het Sanremo Liedjesfestival mee won. Mag ik voor de aardigheid eerst het origineel laten horen en nadien André, die het in duet zingt samen met Dana Winner.
1: E adesso

Radio Ludo op zijn allerbest. Hier komen liedjes opnieuw tot leven. Hier kennen ze geen leeftijd. Hier blijven het doorbloeiers, evergreens. Perdere l'amore van Massimo Ranieri. Met indien, als je alles weet, André Hazes samen met Dana Winner. En ook deze meneer is een kei in zijn vak. Kan moeilijk anders, want ik kreeg degene van zijn vader Louis mee. Gunter Nijfs.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie. Nog een prettige zondag verder en wat mij betreft tot over een week als alles mee zit. Bij leven en welzijn dus. Take care en tot de volgende.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Maasmechelen is voor het eerst een tijgermug waargenomen. De exotische mug met zwart-witte strepen kan hinderlijke steken veroorzaken en is in tegenstelling tot de gewone muggen ook overdag actief. Ze kan in sommige gevallen ziektes overdragen, al blijft de kans in België voorlopig erg klein. Experts vragen om stilstand water te vermijden en waarnemingen te melden via muggenmonitoring. Na een vertraging van een half jaar is de glijbaan van het stedelijk zwembad in het Sporting Genkpark opnieuw geopend. De opening liep vertraging op door technische problemen en het faillissement van de aannemer. Een nieuwe aannemer werkte de resterende punten af. Volgens de stad gaat de glijbaan pas open wanneer alle technische en veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Daarmee is het zwembad nu volledig operationeel. Vandaag is het meestal bewolkt met lokaal een beetje regen, vooral in het oosten van Limburg. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het 23 tot 25 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met maxima tot 27 graden.
2: Leuk.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

now, the star of our show, Mr. Chris Montez.

with his dog. Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Maasmechelen is voor het eerst een tijgermug waargenomen. De exotische mug met zwart-witte strepen kan hinderlijke steken veroorzaken en is in tegenstelling tot de gewone muggen ook overdag actief. Ze kan in sommige gevallen ziektes overdragen, al blijft de kans in België voorlopig erg klein. Experts vragen om stilstand water te vermijden en waarnemingen te melden via muggenmonitoring. Na een vertraging van een half jaar is de glijbaan van het stedelijk zwembad in het Sporting Genkpark opnieuw geopend. De opening liep vertraging op door technische problemen en het faillissement van de aannemer. Een nieuwe aannemer werkte de resterende punten af. Volgens de stad gaat de glijbaan pas open wanneer alle technische en veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Daarmee is het zwembad nu volledig operationeel. Vandaag is het meestal bewolkt met lokaal een beetje regen, vooral in het oosten van Limburg. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het 23 tot 25 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met maxima tot 27 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De grootschalige zoekactie naar het lichaam van de in 2017 vermoorde Genkenaar Ronald van der Rijcke heeft niets opgeleverd. Speurders doorzochten 10 dagen lang een deel van het Bessemerbos in Lanaken na een nieuwe tip, maar vonden geen spoor van het slachtoffer. De veroordeelde Mark Kastermans kreeg in 2021 levenslang voor de moord, maar het lichaam werd nog nooit teruggevonden. Voor de nabestaanden is het uitblijven van een doorbraak een nieuwe zware klap. De politie Haspengouw heeft een bestuurder betrapt die 90 per uur reed op een ruilverkavelingsweg waar slechts 30 is toegelaten. Tijdens weekendcontroles werden ook 5 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken, 4 voor alcohol en 1 voor drugs. Daarnaast stelden de agenten nog verschillende andere overtredingen vast, waaronder te hoge snelheden, een niet gekeurd voertuig en een kind dat zonder kinderzitje werd vervoerd. Vandaag zomerse temperaturen en ook wel flink wat wind. Een matige westenwind dan wel met windvlagen tot 30 per uur. Het wordt 27 graden. Dinsdag droog en warm en 26 graden.

0: zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheidsredenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Welkom bij Radio Ludo, welkom bij Siesdag. Tijd voor een momentje van puur genieten. We kennen allemaal dat gevoel van een cadeautje uitpakken. De spanning, het glimmende papier en die perfecte feestelijke afwerking. Precies zo'n cadeautje hebben we muzikaal voor je ingepakt. Dus geniet er maar op zijn zondags.

Robbie Williams en Nicole Kidman, Something Stupid. Een liedje nu over vriendschap. En dat dragen we hier bij Radio Ludo hoog in het vaandel. Een nummer is dit van Wiltura uit 81, geschreven samen met Nelly Bijl. Het is een warm eerbetoon aan vriendschappen en onvoorwaardelijke liefde. Het liedje gaat over iemand die altijd bij je terecht kan. Elke

twee liedjes wandelen amicaal, hand in hand. Mijn deur staat altijd voor je open. En hemelsblauw, tweemaal wilt u rijden onze siestdag. En zo hoor dat, ere wie ere toekomt. Ook deze meneer, eind vorig jaar, veel te vroeg overleden, Ralph Mallow, de frontzanger en gitarist van de groep The Mavericks. Met een knipoog naar Wilturen van daarnet, die nogal tuk is op Latino-ritmes Saborami.

0: Maverick Saborami. Ik ga straks een sketch laten horen van Wim Sonneveld, samen met Toon Hermans. Ook erg geliefd in Vlaanderen. Net zo geliefd zijn liedjes uit Frankrijk. Want in de Lage Landen, dus ook in Nederland, dragen we het Franse chanson een warm hart toe. Dit liedje vat samen wat ik eigenlijk al had willen vertellen. A tous nos plus grands chanteurs français disparus.
1: Ils ont bercé toutes nos...

met de minimiste middelen opgenomen in de Decca-studio in Brussel, met Freddy Sunder op de elektrische gitaar Sans toi mamie, Salvatore Adamo. Een van de vele helden van het Franse chanson. Iemand nu die ooit een carrière ambieerde in Frankrijk, daar terecht kwam met de broer van Dalida, Orlando, maar die man had andere bedoelingen met Bart Keil, en dus keerde Bart snel terug naar zijn vertrouwde Vlaanderen.

Heb je een vuurtje voor mij, Bartkael, terug naar de oertijd van de mensheid? Zo ver ga ik niet terug. Bart hanteerde dan het heel vakkundige jazzy ritme. Wat ik wel ga doen is met jou even terugkeren naar de bakermat van de jazz, naar

En zo gingen we even los in New Orleans, de bakermat, zoals ik al zei, van de jazz. Een smeltkroes van diverse genres die uiteindelijk leidde tot de Dixieland, de boogie-woogie, de jive en weet ik wat nog meer. Ook dit is Amerikaans, een liedje ontsproten aan het brein van Roy Orbison, die het doorspeelde aan een van zijn poelaars, in dit geval Gene Thomas. MUZIEK

0: Altijd plezierig om te combineren Gene Thomas met nadien Richard Hawley en zijn Prism in Jeans. In de 60s en 70s passeerden op televisie vaak cabaretiers van Nederlandse origine. Want bij ons had je dat niet, hè, in Vlaanderen. Daarbij denk ik, nou moet ik gaan graven hoor. Seth Gaikema, Paul van Vliet, wie zie ik nog voor me? Henk Elsink, Ton Hermans en Wim Sonneveld. Ik ben nog eens gaan grasduinen in 's mans archief en daar kwam ik deze sketch tegen over een man die in de zaal waar Wim moet optreden kroketten gaat verkopen. Plezant om dat nog eens terug te horen.
1: Siesdag.
2: Meneer Sonneveld?
3: Ik zeg ja, meneer.
2: Kan u mij ook zeggen hoe laat het pauze is?
3: Ik zeg nou, meneer, 9:30, 9:55. Dat ligt aan het enthousiasme van het publiek.
2: Oh, dank u wel, meneer Sonneveld. Nou, het zal mij benieuwen.
3: Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar, als meneer het doet. Maar ik bedoel de consumpties.
2: Mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door, hoor, met kleuren, meneer Sonneveld. Gaat u rustig door. Kijk eens, meneer, ik zit aanstaande juni, zit ik 25 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Zou u niet iets op het toneel willen nuttigen?
3: Oh, meneer, doet u me een lol als u.
2: Nou, even goeie vrienden, hoor. Maar ik zeg even van uw tijd erover. Neem dan de kroketten, meneer Sonneveld.
3: Ik zeg, wat zegt u?
2: Nou, niet. Dus wat doe ik als er notabelen zijn, meneer? Dan laat ik de slager 100 kroketten brengen. En die gaan een grif op, begrijp u? Oh, dat zijn gezellige avonden, meneer. Dan leggen die kroketten beneden in het vet te sputteren. De slager laat ik ze brengen, begrijpt u? 100 kroketten leggen dan... Met de notabelen zijn er weer, denk ik dan. Maar wat gebeurt mij, mag ik nog even over uw tijd erover? Wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, 8 weken geleden met diezelfde notabelen in de zaal? Er is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabelen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. En die man, meneer, die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is nog niet eens het ergste, meneer, maar hij vertoont daar lichtbeelden bij, meneer. En ik denk bij mijn eigen dag, ga me kroken. Meneer, ik ren naar het toneel, en ik roep tegen die man, heps. Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt.

0: dat was de Bas.
1: Om in Nederland te blijven, een man die in het begin van zijn carrière niet voor vol werd aangezien. Het was een beetje vechten tegen de bierkaai, vooraleer André van Duin werd gewaardeerd door de critici. Hij was nogal volks, zoals men hem toen quoteerde. Je hoorde hem met een parodie op de song I Get So Lonely. In zijn wereld de heidezangers. Op de voet gevolgd door iemand die zowel bij ons als in Nederland op handen werd gedragen.

Zo combineer je de Lage Landen op zijn best. Louis Neefs met een liedje over een Nederlandse coryfee, Martine Bijl, die we ons nog goed herinneren als panellid van het spelletje Wie van de Drie, met erin onder meer Albert Mol, maar dat is lang geleden. Dat liedje Martine werd jaren later gecoverd door deze jongen, Stef Bos.

Met die man correspondeer ik nogal eens. Ooit heel populair in Vlaanderen, maar hij hield niet zo van dat populaire, dook dan maar onder in Ierland om nadien via Nederland terug in Vlaanderen te belanden. Philippe Robrecht en zijn vurige tongen. Ik heb er nog zo'n paar van die vuren, in dit geval zingende tongen. Ik ga nog niet verklappen wie. Blijf luisteren, dan kan je ook genieten van deze klassieker van het Dave Brubeck Quartet.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheidsredenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

Siesdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

0: Toen radiocollega Lutgard Simoens in 1969 op de zondagavond bij Radio 2 met het verzoekprogramma Vragen staat vrij begon, vroeg ze aan een muzieksamensteller Etienne Smet of ze At the Woodchopper's Ball van het orkest Hugo Montenegro als begintune kon gebruiken. Zo bleef het tot het programma in 2011 werd afgerond. Ooit begonnen bij Radio 2 Limburg, Margriet Hermans, jawel, zowat iedereen is dat vergeten. Weet je wat, we gaan doen alsof Margriet nog hier bij ons is en we laten haar dat zo meteen zelf vertellen.
1: Radio Ludo op zijn zondags best.
0: Een vraag die ik graag stel, want ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat was toen je bij Radio 2 Limburg terecht kwam.
2: Oh, Mark,
0: en daar op de vrijdagavond het programma kreeg, moe zeg eens hoe.
2: Oh.
0: En toen, dat was een van je allereerste radioervaringen, denk ik. Hè?
2: En dat is ook gegroeid uit die Baccarabeker, Mark. Ik herinner me nog die befaamde avond daar. In onze euforie zag ik Jos Gijs, want die zat in de jury. En ik ging daar, of die zat niet in de jury, maar was in ieder geval als Radio 2-directeur toen van Limburg was daar aanwezig. En ja, ik ging hem nog een dag zeggen, zeg maar Margriet, zei op zijn zo befaamde toon, hè, wat zou je ervan denken om op Limburg een radioprogramma te beginnen? Ik zeg, nu eerlijk gezegd, Mark, ik vind radio zo'n fantastisch medium. Ik ben daar eigenlijk nog altijd heel erg wild van. Ik zeg, dat zou geweldig zijn. Maar ik was zo ongelukkig met die titel. Maar dat was iets waar dat ze ergens in een schuif hadden gevonden, denk ik. Va, zeg
0: eens,
2: pa.
0: Het programma voor je heette Pa, zeg eens A.
2: Ja, juist.
0: En dan moest dat zeg eens hoe.
2: Ja, ik was verschrikkelijk ongelukkig met die titel. Maar ja, dat was niet zo. Ik ging daar niet over discussiëren. Ik denk, kom maar, Griet, doe wat ervaring op zwijg en leer het vak. En dan heb ik jullie ook allemaal aan het werk gezien en jullie bezig gezien. En dan heb ik daar toch wel heel wat van opgestoken. En ik moet zeggen, een van de grote pechmomenten van mijn leven, Mark, toen. Ik heb er niet zoveel gehad, maar dat was echt wel een pechmoment van mijn leven. Ik had toen een live show gekregen met mijn programma, Moe. Maar dat heette toen De Zomer Staan in Bloei. Vond ik zo'n mooie titel, jij weet dat waarschijnlijk niet meer. En dat was toen ook, had Jos Gijs gezegd, Margriet, wij gaan alle toeristische plekken van Limburg doen met een live programma. Jij moet dat presenteren. Hij voelde dat ik dus inderdaad iemand was die impact had op een live publiek. En ik vond dat zo'n fantastische uitdaging. Ik zei, oh, dat is het. Nu kreeg ik toch wel een galblaasontsteking, zeker. De week voordat dat begon moest ik geopereerd worden. Heb ik in het ziekenhuis gelegen, 6 weken, buiten... Van de Kaart heeft Luc Verschuren dat nog overgenomen. En ik heb dat natuurlijk met veel pijn in het hart gevolgd, want ik heb me nog die mensen die er op die haring kwam fluiten. De ongelooflijkste dingen. En ik dacht, oh Margriet, dat had jij moeten kunnen doen. Ik vond dat zo spijtig, maar ja, dat heb ik dan gemist. Maar later op tv heb ik dat dan allemaal terug weer goed kunnen maken.

Onze hommage aan Margriet Hermans, een heel fijne collega, waaraan we zeker nog vaak zullen terugdenken, zoals je daarnet kon horen in haar duet met Robert Long. Want vergeet niet, Margriet heeft ook voor de Nederlandse televisie gewerkt. Margriet, bekend om haar gulle lach, hoorde je daarnet al in ons interview en als een soort eresaluut aan die onvergetelijke lach van haar, is hier haar collega Dana Winner. MUZIEK

Dana Wiener met een vertaling van de Nat King Cole klassieker Ansiedad, als je lacht. Blijkt heel gezond te zijn, vaak kunnen lachen, is goed voor je ademhaling en je bloeddruk, dan kan je wat stoom aflaten. Willen we dat eens samen proberen en de zon hoeft niet eens te schijnen, je kan zelfs lachen bij een typisch Belgisch weertje, ook als het buiten regent.

Bij de filmklassieker Butch Cassidy and the Sundance Kid, muziek van Burt Bacharach, Raindrops, Keep Following My Head, P.J. Thomas. We zijn ergens in een platenstudio nu, in Texas, begin 66. B.J. is daar bezig met zijn langspeler I'm So Lonesome I Could Cry. Er werd onder meer gekozen voor deze song, Mama, geschreven door Mac Sharon, over een zoon die heel toegewijd was en dat ook wou blijven, toegewijd aan zijn moeder.

oorspronkelijk een hit voor BJ Thomas in 66, meteen nadien in Engeland opgepikt door de man die je daarnet hoorde, Dave Barry. Je hoorde daarnet ook Raindrops Keep Falling on My Head, geschreven door Hal David, want die man wordt vaak vergeten. Op muziek schreef hij dit van Burt Bacharach, en het was Bobby Vinton die een nummer van Burt koos om op te nemen. Dat was in de maand april 1963. En het was zelfs zo dat hij tijdens de opname werd begeleid door het orkest, jawel, van Burt Bacharach.

Bobby Venton, Blue on Blue. En dat nummer werd een top 3 hit voor hem. Dat succes deed bij de platenfirma de idee ontstaan een gans album uit te brengen met het woordje Blue in de titel. En één song in die plaat werd zelfs een nummer 1 voor Bobby, Blue Velvet. En het zou nou te gek zijn mocht ik allemaal liedjes gaan opsommen met Blue in de titel. Maar ik kan toch niet aan de verleiding weerstaan om dit nog eventjes te draaien.

Zo hoor je hoe je van een soort smartlab een iets wat stijlvollere versie kan neerzetten. We kennen allemaal de hitversie van Willeke Alberti samen met haar vader Willy. Niemand laat zijn eigen kind alleen, hier opgepoetst door Willeke samen met haar collega Rob de Nijs. En als je het goed vindt, blijf ik in Nederland voor de man die ik heel mijn carrière maar één keer heb ontmoet en mogen interviewen. Gerard Joling. Hier in Vlaanderen wordt hij niet meer zo vaak gedraaid. Nochtans stond hij in 85 bij ons in de top 30 op 3 met dit.

stijl van Careless Whisper van George Michael, Gerard Joling, Ticket to the Tropics. Tussendoor, al doe ik het met mondjesmaat, nog eens een streepje AI. Artificiële muziek, op een gekunstelde manier gebracht, maar het mag er best wezen, een beetje eigentijds en heel dansant Renari.

0: die man wou kosten wat het kost zingen zoals zijn groot idool Bing Crosby. Met een warme baritonstem. En dat lukt hem ook telkens hij een ballad op laat zetten, zoals daarnet de Bert Kempfert klassieker Blue Spanish Eyes. Maar als componist scoorde Bert zijn grootste succes toen Frank Sinatra, en dat met veel tegenzin, deze Kempfert-song inblikte.
1: Here's a song the first time I heard. The late Don Costa played it for me some years ago. I hated this goddamn song the first time I heard it. And I still hate it. So sue me. Shoot bullets through me.

Hoef ik niet eens af te kondigen Strangers in the Night, Frank Sinatra. Vreemden zijn we al lang niet meer voor elkaar en wil je nog beter bevriend met ons geraken? Ga dan eens langs bij onze Facebookpagina en sluit je meteen aan bij onze familie. Dan wordt het alleen maar prettiger. Voor nu nog een fijne dag gewenst en één ding, één belofte. Blijf luisteren. Een belofte van jullie kant, hè? Blijf luisteren naar Radio Ludo. Tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race, nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

stelt niks voor, die is komiek. Hij roept een zus, hij blijft een zo, maar zijn geschreeuw is enkel show. Daar staat een man in uniform, met een gezag dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich 's avonds uit, stelt hij niks voor.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Stem elke dag af op Radio Ludo. Blijf jong, blijf luisteren.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros bisou.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. Als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.